jūs sākat viņu visiem jūs oficiāli vietātas kontaktas nostāvjātas astāvjātas. Benedictus est Domine Deus Universi, qui virtuol architate accipimus vinum quod tibio fiermus, fructum vitis et operis manum hominum, ex conopis fiat potus spiritualis. In spiritu humilitatis et in animo contritu suscipiamur a te Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo, hodiot gratia.